0: verhulde vormen die opschrikken en zuchten wanneer ze de zwerver voorbij gaan.
1: White-robed forms of friends long given, in agony, to the earth and heaven.